schroef, dus je zijt hier. De bochtel in de hoek, een zoet gemoed in schlappen zoeg. Wil mij verkloppen, ben ik zo verbluft aan dit Teufelsspuk. Ihr lieben Leidle, hört ihr mein Klo? Lest euch Gottes Willen von mir was so. Des net doch hamrem in ganzen Tag.